0: Eeny, meeny, ex, meeny, sally, meeny, so.
1: Eeny, meeny, ex, meeny, ex, meeny, sally, meeny. Eeny, meeny, ex, meeny, sally,
0: meeny, so. Weep, stop, eep, stop, eep, little in a rum scum tom and a time, yo. Weep, stop, eep, stop, eep, stop, little, little, little, yo, little, yo, spill, yo, blow.
1: Eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep, stop, eep,